0: Ja, er is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door In On Fire alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met Interplanetary Criminal hoorde je aan het begin van On Fire. En she's the baddest of them all.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Jay Wara, Kreider, and then.

Die hoorde je met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show, uurtje 1. Het begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Versa zo meteen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Lizalde is dit. And Put Your Hands Up.

0: Robin J.D. Albers heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D. aan het begin van de tweede uur van de On Fire Radio Show. Dat is lekker beginnen, man.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour. En tot Terry met Fred Legrand samen, die wordt heel vet. Fatboy Slim ook nog in de nieuwe van Around Us, die krijg je ook nog. Ja, ja, uur 2 van The On Fire Radio Show is officieel begonnen.
1: On Fire!
0: Hey, welkom, we knallen je als een malle in het weekend met de dikste nieuwe releases. En het is weer smullen hoor, deze week.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Nieuwe muziek, daar houden wij van. En dat laten we je elke week horen, 2 uur lang in The On Fire Radio Show. Leo en Siri Guns zijn dit en Astamina. Uur 2 van On Fire is begonnen. Hey.

We gaan weer op de brandweer in. Dit weekend in september, the On Fire Radio Show met de Honey Love en Marshall Jefferson, die heerlijke High in Ibiza. Ja, wat een fijne track. En Tol Terry met Fred Le Grand en Rowetta. Zij maakte een nieuwe versie van Baby Can You Reach. Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoorde je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van the On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week. En Kristen Velvet heeft een nieuwe, die heet We Don't Stop. Die ga je zo horen in de On Fire Radio Show. Eerst Lodge en David.